0: अरे हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% bevat dat materiaal. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd vanmiddag op het passagiersschip Christian B. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sagani, uitgeroepen tot gevechtszone. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Mehfilon ke damanon mein, sahilon ke aas-paas, ye sada goonjegi sadiyon tak dilon ke aas-paas. Aur ye sada, kiski sada thi, jo ye kehta hua chala gaya, ki tu kahe agar jeevan bhar main geet sunata jaun. Ye the janab Mukesh sahab, जिनके गाए हुए गाने आज तक ताज़ा और ज़िंदा हैं।

0: Ujala Radio Headlines.
1: Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% bevat dat materiaal. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd vanmiddag op het passagiersschip Christian B. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sagani, uitgeroepen tot gevechtszone. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: झल सांसे भर आई बैठे।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are just perfect.

Luska, Luska, Lulusha. Luska, Luska,

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% bevat dat materiaal. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd vanmiddag op het passagiersschip Christian B. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sagani, uitgeroepen tot gevechtszone. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Gemeente het Hoge Land vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in Warffum. Oprichter Ed Bindels treedt terug als topman van Appleketen Emac en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% bevat dat materiaal. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Gemeente het Hoge Land vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in Warffum. Oprichter Ed Bindels treedt terug als topman van Appleketen Emac en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% bevat dat materiaal. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker een beetje op gang. Hier en daar rijdt het al wat langzamer. Op de A12 bijvoorbeeld, Duitse grens Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven 10 minuten door uitgelopen werkzaamheden. Verder de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum zelf 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

net 6:30 geweest in de uitzending van Ojala Radio. Hartelijk welkom. Goedemorgen Nederland, fijn dat u bent afgestemd op Ojala Radio. Namens directie en crew van Ojala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom op deze donderdag, de 28e mei 2026. Swagatam, khusham deed, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Good Day with RJ is nu van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten en uiteraard ook wel de mooie liedjes die ik weer voor u heb uitgekozen. Ik hoop uiteraard dat ze ook weer bij u in de smaak zullen vallen. En ook wel de gapchap die ik dan af en toe voor u heb. En de nieuwtjes blijf ik altijd voor u screenen. Afgestemd blijven op Ojala Radio, dan mist u niets, hè. Goedemorgen Nederland.

Khalil Salam Dua, dat is een prachtig lied om mee van start te gaan, nietwaar? En in de tussentijd is het geworden 7:07. Goedemorgen aan u allen toegewenst. Even wat rek- en strekoefeningen doen. Dat maakt dat de bloedsomloop eventjes weer lekker gaat stromen. En dan hup, het bed uit. Ja, als u opstaat, toch wel voorzichtig doen hoor. Want het lichaam zit nog een beetje strak. En dan moeten de spieren weer eventjes gaan wennen. Dus daarom zeg ik op het bed gewoon even wat rek- en strekoefeningetjes doen. En dan opstaan, rustig opstaan. Kinderen kunnen hup eruit gaan hoor, dat wel. Maar de iets oudere mensen, die moeten rekening houden met wat stijfheid hier en daar. De spieren moeten weer eventjes op gang komen. Dus dat. Anyway, dan heb ik nu ook weer een andere mooie song van Jabine Nautiaal voor u klaarstaan. Samen met Prakriti Kakker. MUZIEK

Ja, dus kort maar krachtig Kasamse. Wat een mooie song hebben we toch weer gehad, hè? Jubin Altial was dat samen met Prakriti Gakker uit Dil Jungli. Dil Jungli, en daarna gaan we nu naar de film Ikkies.

En deze bus toen ze milne kideren die is dus gezongen door Arijit Singh. Komt uit de film Even Kijken. Dat was dus uit de film Ik Kies van vorig jaar. Mooie song toch? Ja, de appjes beginnen al lekker binnen te komen. Sommige antwoord ik wel, maar dan krijg ik maar één streepje te zien. Maar dat maakt niet uit. Ik weet dat je hebt geantwoord, dat ik je heb geantwoord. En misschien moet je het opnieuw installeren. Dan helpt dat misschien wel. De app, en dat is 020-363-0808. Even kijken, dan heb ik hier ook wel de 90's voor je klaarstaan. Ga ik beginnen met deze of zal ik met deze beginnen? Nou, ik heb altijd weer een probleem, hè, want ik wil ze allemaal voor je afdraaien. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laten we maar met deze van start gaan van Alka Yagnik en Udit Narain. En dat is uit de film Vijayta.

Song. Ook hier bij Ojala Radio gehoord. En ja, ik heb al aardig wat appjes gekregen. Even kijken hoor. Asja uit Haarlem, dankjewel voor jouw appje. Ook Wimla daar in, even kijken, Den Haag. Een fijne dag ook aan jou toegewenst. En ook van mijn matchmaker in Amstelveen al een appje gekregen. Ook een mooie dag wens ik toe aan Chandra. Je was er lekker vroeg bij, ook al met je appje. Ook Kees is al op zoveel meter hoogte al aan het werk. En ik zei het al zo, Kees, ik zie een enkel streepje bij jou. Misschien moet je het opnieuw installeren. 020-363-0808. Dan gaat het wat beter, denk ik. En ook Marian in Groningen wens ik een hele mooie tijd toe. Mijn zus daar in Enschede, Lina, wens ik ook een hele mooie dag toe. Blijf dan en afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. Oké, dan gaan we naar onze volgende song. Kumasano. En LKG uit de film Zamana Divana.

0: Ojala Radio. Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ojala Radio. Het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Royal Dijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10:00 avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7:00. Oprichter Ed Bindels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bindels richtte AMAC in 2005 op. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kiff.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, Mehul Farakhan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio.
9: Ojala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte hain.
0: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ojala.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet veel voor, staat in de startblokken, maar is al wel meer dan 100 kilometer. Wat opvalt is onder andere de A2 naar Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. 5 kilometer en 10 minuten. Ook de A20 staat erbij naar Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra. En de A50 naar Os tussen Ewijk en Ravenstein. Daar heb je zo'n 5, maximaal 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zo, hartelijk welkom allemaal. Ja, het is 7:07 inmiddels geworden. Hè? En we hebben daarnet prachtige songs gehad. En hier en daar zie ik dat er nog meer appjes binnenkomen. Straks gaan we daar aandacht aan besteden. En wat de nieuwtjes betreft ga ik ze ook voor u screenen. En straks zo rond 7:30 gaan we dat behandelen. In de tussentijd heb ik ook weer wat liedjes klaarstaan. En dan denk ik, waarmee zal ik nou beginnen met... Laten we eens voor de verandering met deze beginnen. Ja, welcome! Welcome everybody! Welcome to the jungle!

Welcome, welcome, welcome. Nou, en er is nog een nieuwe song uit deze film uit. En dat krijg je straks wel ook van me te horen. Dus blijf gewoon afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio.

Dat was weer zo'n geweldige song. Het lekker eentje van vorig jaar geweest is. En ook nog een eentje uit Baggy 4. Nou, dan gaan we nog even lekker door met deze Gori Tor Tjuneri.

Song, Great Song. Ook weer een van die lekkere liedjes van... Ja, dat is gewoon ook eentje van dit jaar geweest. Een popsong van Natasha Sees & Friends. En deze heb je ook al eerder bij me gehoord. Uit Petit Petit Nie Orvo Do.

0: Zo, dat was weer.
1: Pappen naar de hoop.
0: En ja, ze gaan gewoon even lekker door hoor met wat uptempo songs. Na die Angarai party van Patipatni Orvodo heb ik nu deze voor je.

Hey Giovanni, tu is kahuna, hè? Uit de gelijknamige film gehaald, deze prachtige song. En dan heb ik nu iets rustigs voor je erbij. Nou, we gaan er niet, nog niet. Nog even wat lekkere uptempo's. En deze is uit de film Azad.

Gay, Beer and Gay was deze ook weer een geweldige song uit de film Azad. En dan gaan we het nu echt even wat rustiger aan doen met deze uitmatere Bhoomi, Me War, Rest in Peace. En dat is een liedje van Vishal Mishra en Shreya Ghoshal. Mera Jeen He Bhara. En by the way, mensen die me allemaal appjes hebben gestuurd. Sudesh, dank je wel voor je appje. Ook van mijn bro Rakesh heb ik een appje gekregen. Van Albert uit Woerden, van Margriet en Waldo. En ook van Olga een appje gekregen. Hartelijk dank ervoor. En ook Lakshman G uit Scheveningen.

Zo, en dat was weer zo'n prachtige song van Shreya Ghoshal en Vishal Mishra. We gaan beginnen met de nieuwtjes. Het is al 1:08. Dus gaan we beginnen met de nieuwtjes. De voormalige Amerikaanse First Lady, Jill Biden, die dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg tijdens zijn zwakke debatoptreden tegen Donald Trump in 2024. En dat zei ze in een interview met CBS News Sunday Morning, dat komend weekend wordt uitgezonden. Ze zegt, ik schrok me rot, want ik had Joe nog nooit zo gezien, nog voor, nog na die keer. En nooit, zegt ze dus. Jill Biden, in een woensdag vrijgegeven fragment, zei ze dat dus. En ze zegt, ik weet niet wat er gebeurde. Toen ik er naar keek, dacht ik, oh my god. Hij krijgt een beroerte, he's getting a stroke. Nou, ze schrok zich dus wezenloos. Biden maakte tijdens het debat op meerdere momenten een zwakke indruk. De toen 81-jarige Amerikaanse president struikelde over zijn woorden, staarde met open mond en raakte de draad van zijn betoog ook kwijt. Ja, dat kunnen we ons allemaal ook nog herinneren, toch? Biden stelde later dat zijn warrige gedrag het gevolg was van een jetlag. Nou, de voormalige president had later vaker kwakkelende momenten. Trump speelde daar meermaals op in door Biden Sleepy Joe te noemen. En Bidens prestatie tijdens het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen zijn Democratische Partij. Uiteindelijk trok hij zich uit de race om het Witte Huis vanwege grote twijfels over het effect van zijn hoge leeftijd op zijn fysieke en mentale gesteldheid. Ja, dat was het beste. En toen hadden ze Kamala erbij gehaald om... Kamala Harris, hè, ja. Erbij gehaald om het karretje te trekken voor Biden. Zijn... Democratische Partij, maar dat heeft helaas niet mogen lukken allemaal voor haar. Want Trump die trok aan het kortste eind. Maar goed, we gaan verder. Door een impuls van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen om het leven gekomen. Eerder zijn door de autoriteiten 2 doden bevestigd. De zoekactie naar de overige 9 is geen reddingsmissie meer, maar een bergingsoperatie, zo is bekendgemaakt. Het ongeluk vond eerder deze week plaats bij een verpakkingsbedrijf in Longview, dat zo'n 45 minuten rijden van Portland ligt. Zeker 8 medewerkers van het bedrijf raakten er gewond. In de tank zat een chemische substantie die wordt gebruikt om papierpulp te produceren. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Ja, ik zie hier zoiets wat ze hebben gezet. Een foto daarvan, dat ziet er niet goed uit. En door het bedrijfsongeval is de naastgelegen Columbia Rivier vervuild geraakt, maar volgens de autoriteiten is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Nou, dan gaan we nu eerst naar een song van een tijdje geleden ook alweer uit de 70s. En dat is deze.

Kishore Kumar, Asha Bhosle en Yash, daar hebben we gehoord uit de film Dil Daulat Dunia. Op een kade met een uitzicht op historische Amsterdamse huizen worden tientallen gigantische kommen met kosheri geserveerd. Een Egyptisch gerecht met onder meer gefrituurde rijst en tomatensaus. Een enorme tafel staat als een soort lint over de kade heen opgesteld. En met die eettafel van honderden meters lang in het centrum van Amsterdam wordt er geld opgehaald voor steun aan inwoners van asielzoekerscentra in Nederland. Een ander groot doel gisteravond is een positief signaal afgeven, zo zeggen zowel de organisatoren als de aanwezigen. Naast donateurs waren ook AZC-inwoners uitgenodigd. Voor €250 hebben mensen een meter van de tafel gekocht. Een plek waar twee mensen aan kunnen zitten. Onder meer grote bedrijven hebben dat gedaan, waaronder een grote frisdrankfabrikant en een advocatenkantoor. Maar aan de tafel zitten ook individuele donateurs. Naast het kopen van eigen plekken hebben ze ook gedoneerd, zodat grote groepen AZC-bewoners en stichtingen die zich inzetten voor vluchtelingen erbij kunnen zijn. Hierdoor zijn de 1500 dinergasten een mix van jong en oud en van witte en mensen van kleur. Ja, dat was wel... Dat is wel iets om zeker te zien, hè? Dat zullen we zeker zien. De ruim €200.000 die er is opgehaald met het evenement gaat naar een stichting die zich inzet voor onder meer taalonderwijs op AZC's. En de avond biedt mensen de kans om in gesprek te gaan met AZC-inwoners. En het gaat gemoedelijk aan toe, zeggen ze. Tegenstanders van opvang voor asielzoekers vind je dus hier niet bij. Ja, is wel een beetje dubbel, moet ik zeggen. Maar goed, dat gaat nou eenmaal zo. En dan heb ik ook nog iets over de hitte. Want het is wel fijn dat het heet is, maar Spanje die gaat er gebukt onder. De hitte die ook in Spanje vroeger is begonnen dan in andere jaren, heeft in een week al 36 levens geëist. En dat meldt het Wetenschappelijk Instituut. In Spanje blijkt dat het nog een week zeer warm zal zijn. In delen van het land rond de 40 graden. Problemen worden verwacht op scholen en op plekken waar mensen buiten werken. Dat er 36 hittedoden zijn in mei is voor Spanje uitzonderlijk. Vorig jaar telde het Wetenschappelijk Instituut dat dagelijks bijhoudt hoeveel Spanjaarden bezwijken door de hitte in mei, 7 hittedoden. Dat is jaarlijks het geval. En daarna volgde voor Spanje de warmste zomer ooit met een totaal aan hittedoden van 3832. Dat is behoorlijk. Vorig jaar was in Spanje de eerste hittegolf van het jaar, van 18 juni tot en met 4 juli. En over het algemeen zijn de meeste hittegolven in Spanje in de maanden juli en augustus. Maar ja, dat er zo achter elkaar meer dan 40 graden wordt gemeten, dat is dus nu al heel erg.

Mashuka Mashuka, ja, dat was dus uit de film Cocktail 2, een nieuwe song daaruit. En dan ga ik naar dit berichtje toe. De toetsen die leerlingen op de basisschool en middelbare scholen maken, moeten minder vaak meetellen voor het rapport. Ook moet er maar één doorstroomtoets komen voor achtste groepers, zo vindt de onderwijsraad. En toetsen schieten nu vaak hun doel voorbij met onnodig hoge druk op de leerlingen, leraren en scholen tot gevolg. De onderwijsraad presenteert vandaag het 77 pagina's tellende rapport. En die kijkt dus anders, dat heet dus kijk anders naar de toetsing. De conclusie is, het maken van toetsen is belangrijk, maar de resultaten zouden voor leerlingen geen grote gevolgen mogen hebben voor het verdere verloop van de schoolloopbaan. De onderwijsraad noemt bijvoorbeeld de doorstroomtoets van de achtste groepers. De raad wil dat er in de toekomst nog maar één toets van één aanbieder moet komen. Nu kunnen scholen nog kiezen uit 6 verschillende varianten en dat zorgt volgens de raad in de praktijk voor ongelijke uitkomsten bij het schooladvies. En de onderwijsraad waarschuwt scholen sowieso voor een te hoge toetsdruk. Ja, want dan gaan de kinderen haperen en dan krijgen ze een ander soort cijfer wat ze eigenlijk niet gewend zijn. En dan worden ze op een andere school gegooid. In plaats van dat ze naar een hogere school gaan, gaan ze bijvoorbeeld naar mbo. Of omdat die toets dus anders heeft uitgewezen. Dus vandaar dat de onderwijsraad waarschuwt voor een te hoge toetsdruk. En wat hebben we nog meer? Nou, ik heb strakjes ook wel iets over onze schoonheid. Want we houden ervan om met onze schoonheid te pronken. Nou, strakjes heb ik iets daarover. En wat sport betreft, Memphis Depay, die heeft in zijn voorlopig laatste duel voor Corinthians geen hele wedstrijd kunnen spelen. De Oranje International had gisteravond tegen Platense in de Copa Libertadores 0-2 verlies. Weliswaar eindelijk weer een basisplaats, maar werd in de rust gewisseld. En ja, je moet niet alleen maar afgaan op één goede speler. Vaak gaan ze na een tijdje naast hun voetbalschoenen lopen. En dan denken ze dat je niet meer zonder hun kan. Dus Koeman moet uitkijken. En hij moet een goede keus maken hiermee. Anyway, wij gaan even verder met muziek hier bij Ujala Radio.

0: is heel kortig allemaal. Had voor mij wat langer mogen zijn. Maar goed, ik ga nu eventjes richting een jaren 70 lied. En ditmaal ook weer eentje van Kishore Kumar en Asha Bhosle heb ik in de player staan. Even kijken, waar is die nu ook gebleven? En die heb ik hier dus. En dat is uit de film, even kijken, Babul Ki Galia. We gaan luisteren naar Ik Chiz Mangte Hai.
1: चीज मांगते हैं
2: क्या

देखो हम पर शक ना लाओ।

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de Raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in 2 rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
4: Bas tu chahiye.
0: Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
5: Remember masoom the bekhabar.
6: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en verloopt best wel druk met meer dan 500 kilometer file in totaal. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven. Bij Gelderop is één rijstrook dicht. Vanaf Liesel een vertraging van 15 minuten. Verder drukte nog op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. 3 kilometer en een kwartier extra. Eerder gebeurde daar een ongeluk, de weg is daar weer vrij. Mensen rijden nog wel om vanwege dat ongeluk en komen nu in de file te staan op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Vanaf Stamperschat file tot aan knooppunt Klaverpolder, 14 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Tu jane het toch, haha, tu jane het toch, Abujan Radio. Sabse barkawala.

En inmiddels is het geworden 6 minuten over 8 alweer. Hartelijk welkom allemaal voor degenen die de radio net hebben aangezet. En we hebben het weerbericht ook wel gehoord, hè. Het wordt een mooie warme dag, dat wel. Dus daar gaan we ook weer volop van genieten. Gisteren was het een beetje frisser dan normaal. Maar goed, dat was ook wel even nodig, toch? Het was wel lekker zo. Naast Moon moet ik zeggen dankjewel voor je appje. Ook een hele fijne dag toegewenst aan zus Iden. Dus zus Naast Moon en zus Iden. Beide een fijne dag toegewenst. Ook aan die Jessie daar in Den Haag wens ik een hele fijne dag toe. En ook de groeten aan Naima, Zohaira en Naida. En ook Satya is van de partij. Satya heeft me ook een appje gestuurd. En even kijken als ik niemand heb vergeten. Ik weet dat Mieke ook altijd appjes stuurt. Shanta stuurt ook altijd een appje. Een hele fijne dag ook aan jullie allen toegewenst. En alle andere mensen die altijd meeluisteren en genieten in de vroege ochtend van Ujala Radio. Dank je wel allen daarvoor. En even kijken. Ik zie hier ook nog een appje binnenkomen. Moet ik ook nog even wachten van wie het is. Want ja, soms ken je de mensen niet bij een nummer alleen maar. Maar goed, ik zie dat het van Anoop Mahabali is. Hij zegt vanuit het zonnige zuiden groet hij ons hier in Amsterdam Zuidoost. Dank je wel, Anoop. Ook voor jullie daar een fijne dag toegewenst. We gaan naar die 80's song. Dit is op de valreep was het 79-80. Asha Bhosle en Mohammed Rafi. Kya dekhte ho?

Ja, dekhte ho bhai Mohammed Rafi en dat was dus van Ashab Hosley samen uit de film Kurbani gehaald. Een hele mooie dag aan u allen toegewenst. Blijf genieten van Ujala Radio. Ik zit eraan tot 9 uur. En wie we daarna hebben, gewoon mooie muziek zie ik. Heel veel mooie muziekjes hebben we hier bij Ujala Radio. Dus je hoeft er niets voor te doen. Gewoon blijven luisteren. En genieten van Ujala Radio terwijl je bezig bent met je werk. Degene die thuis werken. Maar goed, het kan ook zijn dat je in de auto zit. Dan hoef je niet te gaan frunniken van ik wil dat lied niet horen, ik wil dat lied horen. Ga je zoeken naar iets? Nee, bij Ujala Radio heb je gewoon alles bij de hand. Anyway, dan gaan we door met even kijken. Zal ik deze voor je zetten? Ja, we doen deze uit Happy Patel. Gaat er naar Jazzus.

Tjata tera, ja, uit Happy Patel, Gaternak was dat. En dan gaan we gelijk door. Tuneri, Tuneri is een van de andere nieuwe songs uit Hey Giovanni to Ishke Huna. Hij had het beloofd.

Adil, de titeltrack heb je gehoord. En ja, gisteren was het even wat koeler. Maar vandaag dan gaan de temperaturen weer lekker omhoog. En dan gaan we weer even flink bakken. Want het wordt zo'n 28 graden vandaag. En er is veel zon en het is droog.

Ja, de man is nog altijd even populair hoor, deze Yo-Yo Honey Sing. Nou, dan had ik het beloofd dat ik nog iets van je had wat onze huid betreft. Skincare. We bestellen van alles en nog wat via Shein, Temu, AliExpress is helemaal ergens op de laatste plank beland. Maar allerlei dingen worden er besteld, want ze prijzen die dingen dan zodanig aan dat je alles wil uitproberen. Maar wat krijg je dan? Tieners die zich wagen aan bepaalde dingen, die krijgen problemen en belanden dan bij de huidarts. Nederlandse dermatologen die maken zich zorgen over de uitgebreide skincare routines die vooral onder tieners en jongvolwassenen in zwang zijn geraakt door sociale media als TikTok en Instagram en natuurlijk ook al die plaatsen waar je van alles en nog wat kunt kopen. Bijna 90% van de dermatologen ziet geregeld patiënten met huidproblemen door het stapelen van de producten. En dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door dermatologen van het ziekenhuis van Alreine in Leiden. Ruim 88% van de ondervraagde huidartsen ziet patiënten met irritatie-eczeem, clowns-eczeem. Dat zijn rode schilferige huid. De rode schilferige huid die je dan krijgt met kleine pukkeltjes rond de mond, neus of ogen. En allergische reacties en acne door cosmetica-producten. Je ziet online 1001 zogenoemde specialisten, met witte jas aan ook en zo, die een skincare routine met 10 of 12 stappen aanprijzen. En zo'n regime wordt steeds meer genormaliseerd. Dus wij dachten, wat vinden de echte huidexperts, de dermatologen dus, daar nu eigenlijk van? Ze blijken lang niet de enigen te zijn die zich zorgen maken hierover, zeggen de dermatologen Sebastiaan van der Bent en Mila Poelhekken, die het net gepubliceerde onderzoek onder 168 Nederlandse collega's uitvoerden. En zeker de laatste jaren zijn huidverzorgingsroutines met meerdere stappen enorm populair geworden. In alle leeftijdsgroepen, hè? Maar vooral onder tienermeiden en jongvolwassenen is dat dus helemaal hot, kan je zeggen. Bijna 90% van de dermatologen merkt dat er op steeds jongere leeftijd met zo'n routine wordt begonnen. Geïnspireerd door filmpjes op TikTok en Instagram. Ja, je ziet van alles en nog wat voorbij komen. En het wordt goed gepromoot. Je gaat die dingen dan ook aanschaffen. Maar wat blijkt, niet ieders huid kan er tegen. Ook al zeggen ze dat het voor alle huidtypen goed is. Dus ik zou je aanraden, vooral omdat je nog in de groei bent als je een tienertje bent, jongvolwassen bent, dan is nog niet alles helemaal zoals het moet zijn. En ja, je ziet de mooie acteurs en actrices en je wilt dan ook zo'n mooie skin hebben. Maar ja, jij moet nog groeien, denk ik dan. Dus doe dat niet allemaal. Let erop dat je niet gaat wagen aan bepaalde dingen.

Ook weer een prachtig lied hier bij Ojala Radio. Terename Lunga mee. En in elke dua vraagt hij dus ook iets voor haar. Ja, neemt hij haar naam ook in de mond. Anyway, Brabant die vreest voor de Amerikaanse stierkikker. Nu ben ik over het algemeen al bang voor kikkers. In Suriname had je van die plakkikkers ook nog erger, vond ik dat. Maar die grote padden vond ik nog vreselijker. Nou ja, ik moet al niets van ze hebben, maar dan lees ik dit hier zo. Maar deze Amerikaanse stierkikker, die eet alles wat in zijn bekkie past. In de jaren 80 kwam de Amerikaanse stierkikker naar Europa. Men dacht van leuk, als stierkikker in de tuin, dachten veel mensen. Maar het is geen fijne gast in onze natuur. In Brabant zijn sporen van de kikker gevonden. En ze proberen ze te leren van Vlaanderen. Ik weet niet wat ze aan het leren zijn, maar in elk geval... alles wat in dat bekje past, dat wordt opgeslurpt, kan je zeggen. En dan vraag je je af van, is dit wat we hier zo willen hebben? Nee toch, ik eigenlijk niet hoor.

songs uit deze film zijn geweldig. Bhoot Bangla. Maar ik denk dat Tuhidi ze daar toch een van de meest afgedraaide songs is. Arijit Singh, Nikita Gandhi en Kumar heeft hem geschreven. En Pritam Da heeft voor de muzikale omlijsting gezorgd. Oké, dan ga ik even richting de appjes. Alice, dankjewel voor je appje. Ook een fijne dag toegewenst aan Shanta Tahlu. En ja, Rafiq en Muslin, ook hartelijk welkom. Ik kan jullie appje wel zien, maar zo te zien krijgen jullie mijn appje dan niet terug. Want ik zie maar één streepje verschijnen. In elk geval, dat geldt ook voor Kees en nog een paar andere mensen, Sudesh bijvoorbeeld. Boyke, hartelijk dank. Boyke uit Beuningen. Ook aan jou een hele fijne dag toegewenst en blijft allen afgestemd op Ojala Radio. Ik heb hier een van de andere nieuwe songs klaarstaan. Ik zei het al dat ik ook een nieuwe heb uit Welcome to the Jungle. En dat is deze Gieze, Gieze, Gieze song van Vikram Montrose en Supreme.

Gize was dat. En even zien. Ja, dat is zeker ook een mooie. Maar zal ik het doen? Ja, doe maar hoor.

Liedje van een tijdje geleden dat in een trendy outfitje is gestoken. En dat krijg je waarschijnlijk dan te horen in Doerender. En deze Doerender, even kijken als dat de revenge was. Jawel, de revenge. Anyway, het is al 9:10 geworden. Tot 9:00 zit ik eraan. Daarna krijg je nog wat heel veel mooie songs te horen hier bij Ojala Radio. Uiteraard hebben we chai en koffie ook weer zoiets na 12. Dus blijf gewoon afgestemd op Ojala Radio. En al een die appje sturen. Dank je wel daarvoor. Blijf ze sturen. Zullen we even wat rustig erbij halen? Oké, uit deze film. Do Diwanes Herme. Tiri Miri Zaat.

Tere, meer, Tera Mirazaat was dat ook weer. Uit Dodiwani Sehermi. Rest ons nog zo'n kleine 6 minuten. Tijd geworden om even te gaan kijken wat ik nu voor je ga zetten. Waarmee ik eruit zal gaan. Ja, nou laten we nog eventjes deze snelle doen. De lipstick song van Adnan Samiji.

Lipstick lagaan keken, nazar na lagen. Ja, dat was weer van Atlanta met je. Hij is dus weer helemaal terug van een lange tijd weg geweest. Hij was wel bezig, maar niet dat hij weer zo'n hot song had. En deze lipstick song van hem is best wel leuk als je in de clip zit. Ja. Nou, ik wil u allen heel hartelijk danken. U een hele fijne dag verder toewensen. En afgestemd blijven op Ojala Radio, nietwaar? Morgenochtend, dan ben ik er weer. Ik zou zeggen, graag tot dan. Zijn nu al voor Ojala Radio. RJ, Shubdin ik Mubarak din. Namaskar, Allah Hafiz Gate, Gungunate, Aur Muskurate, Rehna. En stay tuned, Ojala Radio, your favorite radio station. Graag tot morgenochtend om 6:30.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: Follow can you Twitter wa par jor can you Facebook wa par tohre khatir Google wa ke pachhad deli.
3: Raat aur din ke deve hai tor saath, ke tor saath sote hai, ke tor saath jaage hai, ke kar saath tu auto mein ghume hai, aur ke kar saath tor ghar ke sab kaam hove hai. Ujala radio ke saath ho, haan hamesha sukh mein aur dukh mein. Ujala radio, tu jaane.

binnenkort jarig. Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kiezi ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaist aap deze te heen. Pandra vermaaist voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. De onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het, Aja.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: QR.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is over zijn hoogtepunt heen, maar niet te vroeg juichen. We zitten nog boven de 500 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Een file van 40 minuten vanaf Zeeburg. Ook de verbindingsweg naar de A4 naar Den Haag is niet te gebruiken. Verder wegwerkzaamheden lokaal in Zwolle en daarom file op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde tot aan afrit Zwolle-Zuid, 9 kilometer en bijna een half uur extra. Dan de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Renkum. Ongeveer 14 kilometer en 20 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ojala Radio gaat helemaal los.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een voormalig CIA-functionaris is opgepakt na de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op om eigen locaties beschikbaar te stellen voor opvang van asielzoekers. De onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moet meetellen voor het rapport. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, oud-columniste, die Trump beschuldigt van verkrachting. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens $10 miljard schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim $40 miljoen. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer, Top Hijia, naar 020-363-0808. Rato Dien, Aaphamse Baatkersekte, Orham, Aaphamse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio K, WhatsApp nummer hè. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. We zitten nog rond de 150 kilometer. Er komt een nieuw ongeluk bij op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond. Er is één rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Gorkum een file van 30 minuten. Verder wegwerkzaamheden in Zwolle, waardoor er file staat op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het harde tot aan afrit Zwolle-Zuid, 8 kilometer en een kwartier extra. En goed nieuws over de A10, de Ring van Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf over Amstel nog wel een file, 6 kilometer en ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are.
8: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. De Nederlandse Patriot luchtverdedigingssystemen blijven maximaal een half jaar langer in Polen. Een NASAMS luchtafweersysteem en antidroonsystemen worden wel teruggehaald. Van de huidige missie met ongeveer 300 militairen blijven zo'n 150 militairen in Polen. Zij beschermen het logistieke centrum van de NAVO dat hulp aan Oekraïne coördineert. Transavia heeft de rechtszaak over de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol ingetrokken. De dochtermaatschappij van KLM nam dit besluit na heroverweging zonder verdere toelichting. Schiphol wil het aantal grondafhandelaars terugbrengen van 6 naar 3 bedrijven om concurrentie te verminderen en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens $10 miljard schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon volop, al zorgt wel bewolking in de noordelijke helft van het land wel wat voor onderbrekingen. Een zwakke tot matige oostenwind is er. Temperaturen die worden aardig 22 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
9: तुझे लगे ना नजरिया.
10: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel, door Shadi honen wel, zijn wel. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel, door Shadi honen wel. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is volledig achter de rug, maar er zijn helaas nog een paar bijzonderheden blijven hangen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoofddorp Zuid. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Hoogmade is de vertraging 20 minuten. Verder de A16 Breda-Rotterdam, voor Rotterdam Centrum, een file van een uur, door opruimwerkzaamheden na een eerder ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Omrijden is een beter idee, dat kan via de Benelux-tunnel. Volg de A15 en vervolgens de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala.

0: Dat dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Nederlandse Patriot luchtverdedigingssystemen blijven maximaal een half jaar langer in Polen. Transavia heeft de rechtszaak over de halvering van het aantal grondafhandelaar op Schiphol ingetrokken. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen aan dat de piek inmiddels is bereikt. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist $10 miljard schadevergoeding. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
4: You are. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is volledig achter de rug, maar er zijn helaas nog een paar bijzonderheden blijven hangen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoofddorp Zuid. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Hoogmade is de vertraging 20 minuten. Verder de A16 Breda-Rotterdam, voor Rotterdam Centrum, een file van een uur. Komt door opruimwerkzaamheden na een eerder ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Omrijden is een beter idee, dat kan via de Benelux-tunnel. Volgt de A15 en vervolgens de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Nederlandse Patriot luchtverdedigingssystemen blijven maximaal een half jaar langer in Polen. Transavia heeft de rechtszaak over de halvering van het aantal grondafhandelaar op Schiphol ingetrokken. Het aantal verkochte huurwoningen is begin het jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen aan dat de piek inmiddels is bereikt. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist $10 miljard schadevergoeding. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar, niet 10.

0: maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala Radio, desh bhar mein tu jaane to. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Ha, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaane to. Dhindora baja dijiye.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are. You are. You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf House of Tickets consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. ING beperkt de mogelijkheden bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek en volgt daarmee het voorbeeld van andere Nederlandse banken. Binnenkort kunnen klanten tot maximaal 30% van de woningwaarde financieren met een lening waarover ze tussentijds alleen de rente hoeven te betalen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, desh bhar mein tu jaane hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Ha, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaane hai toh. Dhindora baja dijiye.
0: Is your business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 voor de Duitse grenscontrole vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are Holland Hardest Radio Station.

Ja, het is inmiddels 8 minuten over de klok van 12. Vandaag 28 mei, jaar 2026. Ja, normaal zijn jullie gewend dat op dit tijdstip het tijd is voor koffie en chai. Ja, die koffie en chai, die mag je er gerust bij pakken. Ja, ik doe het anders. Ik heb mijn koffie en chai al gehad vandaag. Dus ik doe het gewoon lekker met een jus d'orange. Heerlijk, vers geperst. Ja, de heren van Koffie en Chai die hebben vandaag een andere planning staan. Dus ja, toen dacht ik, waarom zal ik de heren niet even vervangen vandaag? Het is mooi weer, het is circa 20 graden, althans hier in regio Den Haag. Het kan misschien nog warmer worden vandaag. Het is in ieder geval stralend zonnig weer. Ja, het is donderdag, de week is bijna gewonnen. En samen maken we er een heerlijke middag van. Hier zo bij Ujala. Nog een klein sprintje richting het weekend. Maar eerst heerlijke Ghana, lekkere gezelligheid. En daarmee maken we er een topmiddag van.

Ja, ik zei het al, hier in regio Den Haag is het 20 graden. Het is vandaag lekker zonnig met heerlijk droog meiweer. Ja, het is nog lente, maar het voelt als een zomerse dag. Ja, afgelopen dagen was het behoorlijk warm. We hebben een beetje afkoeling gekregen. Maar het ziet er naar uit dat het vanaf morgen weer gaat pieken naar 30 graden. Ja, het weekend ziet er ook veelbelovend uit met 26 graden. Maar zondag dan kan het weer een beetje bewolkt worden. Dan kan het ook een beetje gaan regenen. En dan koelt het af naar zo'n 22 graden. Ja, het zijn weersextremen. Het is eerst 30 plus. Dan is het tropisch. En daarna gaat het weer lekker naar Hollandse zomer. Een beetje lenteweer zoals we dat kennen van de maand mei. En daarna, zoals morgen, dan piekt hij weer naar 30 graden. In ieder geval, mij hoor je niet klagen. Als het mooi weer is, ben ik altijd blij. Ja, en zo ook vandaag. De koffie, die heb ik al op. Dus geen koffie en chai voor mij, maar misschien wel voor jou. En als het zonnetje schijnt, dan heb je toch trek in een heerlijke frisdrank of gewoon lekker koud water. Lekker simpel, maar wel lekker. Eén ding is belangrijk, of je nou koffie en chai drinkt, of je een frisdrank drinkt of water. Je moet in ieder geval blijven hydrateren, want anders raak je uitgedroogd. Ja, erg belangrijk bij dit weer dat je goed blijft drinken. Je hoorde het aan het al zeggen gisteren. De ene persoon heeft meer nodig dan die andere. Maar gemiddeld ongeveer 2 liter, dan zit je altijd wel goed. Ja, meho Ami Jeram. En dit komende uurtje, althans de komende momenten, ben ik hier voor de geweldige entertainment op de donderdagmiddag. Het is mooi weer, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Blijf lekker luisteren naar Ujala Radio.

Ja, de fantastische stem van Sonu Nigam, organische naam heet Do Diwani Ish Herme. Ja, het is de title track van deze movie. Ja, ik zie ik heerlijke Ghana. Ik zie ik heerlijke Ghana. Tori Gurmi, Tori Musti. Het is de donderdagmiddag met Gurmi Musti. En heerlijke goede vibes op je favoriete radio. We halen een beetje de sfeer van de West-Indisch Trinidad en Tobago in huis. Eventjes een gouden ouwe, inmiddels een gouden ouwe, bijna 20 jaar geleden, de formatie Dilinadaan. De stem van Raymond Ramnarijn in deze prachtige mooie cover. My deal goes...

जीना ओ हसीना अब ना मुमकिन कहीं तेरे बिन. Ja, een heerlijke Ghana. De stem van Raymond Randarijn, prachtig mooi gecoverd. En het originele kennen we van de stem van Debojit Saha. Ja, het is donderdag en de donderdag is altijd traditioneel een drukke file-dag. En als ik naar het verkeer kijk op dit moment, dan is het op dit moment rustig. Want ja, het is net 12 uur in de middag geweest. Maar toch zijn er wel enkele files op de A1 tussen Hengelo en de Duitse grens. Daar staat 3,2 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. Daar staat 2,8 kilometer. En als ik kijk naar de A9 Alkmaar richting Amstelveen, dan staat er ook 3 kilometer file. En de laatste staat op de A12. Die is van Arnhem richting Oberhausen. Ja, richting de Duitse grens ook 3,4 kilometer file. Het valt allemaal best mee, maar de middagspits die zit eraan te komen. En met het mooie weer zullen veel mensen eerder stoppen met werken om op tijd thuis te zijn. Ja, om op tijd thuis te zijn en dan leuke dingen te doen met familie en gezin. Ja, woon je dicht bij het strand, dan is een strandtijd een enorm populaire activiteit. Want dan kan je daar lekker vertoeven, genieten van de zonsondergang, een lekker ijsje eten of een lekker drankje doen. Het is mooi weer, het is zomer in Nederland. Althans, het is nog officieel lente, maar het voelt als zomer. En dat maakt ons allemaal vrolijk en energiek.

prachtig mooi gezongen. De stem van Rohit Chidi samen met Safira on the vocals. In deze heerlijke Love Fusion mashup Ghana. Ja, zo hoor je de prachtige, mooie, heerlijke Ghana. De heerlijkste Ghana hier op Ujala Radio. Orwobhi Amit Jaramkizaat vandaag op deze prachtige, mooie 28 mei. Ja, alweer de laatste donderdag van deze maand. En er gebeurt veel in de wereld hoor. Er gebeurt heel veel. Er is zoveel in het nieuws wat ik met jullie allemaal wil delen. Maar ik ga het heel kort doen. De belangrijkste actualiteiten van vandaag, wat ik lees in het nieuws, is dat het Nederlands elftal vandaag de voorlopige selectie bekend maakt. Ja, bondscoach Ronald Koeman die zal later op de dag een persconferentie geven over de keuzes richting het WK van 2026. Ja, en in Den Haag blijft het politieke debat over migratie en veiligheid oplopen. In de Tweede Kamer werd fel gediscussieerd over geweld rondom demonstraties bij AZC's. En verschillende partijen noemden de sfeer zorgelijk. Ja, verder, Nederland die stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Want volgens het kabinet kan het schip later ook worden ingezet rond de straat van Hormuz om de doorvaart van olietankers te

Ja, en KHW Amerika mee. Daar gebeurt elke dag zoveel. Er is zoveel nieuws uit Amerika altijd. In Amerika heeft de Amerikaanse overheid bezorgd gereageerd op het Nederlandse besluit om een overname van het bedrijf achter DigiD tegen te houden. Ja, het kabinet noemt een nationale veiligheid als belangrijkste reden. En de discussie over sportbeleid, ja, die laait opnieuw op in Politiek Den Haag. Sportorganisaties die vinden dat sport te weinig prioriteit krijgt in de landelijke politiek, ondanks de maatschappelijke en economische waarde ervan.

Ja, en ik zei daarnet, in regio Den Haag is het op dit moment zo'n 20 graden en het kan nog veel warmer worden vandaag. Je moet er rekening mee houden dat de temperaturen op diverse plekken kunnen gaan stijgen naar zo'n 30 graden. Het is nu 12 uur, maar het lijkt erop dat elk uurtje er een graad bij komt. En de piek die zullen we beleven zo rond 6 uur. Ja, normaal gesproken heb je de piek ongeveer begin van de middag. En daarna koelt het een beetje af. Maar vandaag is het toch wel een beetje anders. Dus ja, wees gewaarschuwd. We krijgen vandaag te maken met zomerse temperaturen. Tot rond de 30 graden. Smeer je goed in. Drink voldoende. Als je ergens naartoe gaat, neem dan ook een flesje water mee. Dat is echt geen overbodige luxe. Vooral als je met kinderen bent. Ja, later op de dag kunnen er wel wat stevige onweersbuien komen, maar die zullen dan met name in het zuiden van het land plaatsvinden. Maar ja, je weet maar nooit of het ook hier in Den Haag of richting Amsterdam, Almere ook kan gaan regenen.

Ja, en wat ook mooi is, als er vanavond een heldere hemel is en je houdt van sterren kijken, dan kun je vanavond mogelijk opnieuw een terrein van Starlink-satellieten aan de hemel zien. En dat zijn dan vaak lichtpuntjes vlak na zonsondergang. En dan is het best zichtbaar. Dus na zonsondergang, als je dan een beetje naar de hemel kijkt en ziet van die strakke lichtpuntjes, ja, dat zijn dan de Starlink-satellieten. Ja, geen natuurlijk verschijnsel, maar wel een prachtige mooie technisch hoogpuntje van de mensheid. Ja, dat waren een beetje de korte nieuwsberichten die ik voor jullie heb geselecteerd, zodat je ook weer een beetje op de hoogte bent van wat er allemaal in je omgeving en in de wereld gebeurt. Ja, verder gaan we lekker genieten van Bacha. Ja, de stem van Bacha die kan op elk moment, kan in de ochtend, kan in de middag, kan in de avond, op elke gelegenheid gedraaid worden. En zo ook op deze donderdagmiddag 28 mei op je favoriete radio Ujala Radio.

Ja, een heerlijke Ghana die letterlijk grenzen laat verdwijnen met de heerlijke hitmachine Bacha. Ja, ik zie ik mooi met Ghana, groep Zurut Ghana. Ghana om lekker op mee te bewegen. Ghana om lekker heerlijke energie van te krijgen op jouw donderdagmiddag. Ja, in het nieuws lees ik verder dat opnieuw het aantal mensen dat hulp zoekt vanwege een gokverslaving of een verslaving aan een designer drugs zoals 3-MMC of ketamine, dat is gestegen. En dat blijkt uit de cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem over 2025. Ja, alcoholverslaafden die vormen nog altijd de grootste groep. Dat is maar liefst 43%. En na alcohol komt de groep cannabisverslaafden. Ja, en onder jongeren onder de 25 jaar is het met bijna 40% de belangrijkste reden voor een behandeling. Ja, dit zijn cijfers. En de cijfers die geven slechts een deel van het probleem weer. Want ja, het duurt gemiddeld 7 jaar voordat mensen hulp zoeken. En voordat mensen hulp gaan zoeken is het probleem al ontstaan, wordt het veel erger. En dat maakt deze situatie nog schrijnender. Daarom, een drankje is lekker, een drankje moet kunnen. Vooral een biertje met dit lekkere weer. En dan niet in de middag, een beetje einde van de middag. Het moet gewoon kunnen, hoort erbij, maar wel met mate. Want je moet ervoor zorgen dat je er niet aan verslaafd raakt.

Ja, Ganneke naam heet Chapa Tilak. Ook weer een heerlijke cover, Ghana. Komt uit de film Ginny Wed Sunny, deel 2. Ja, ook zo'n heerlijke Ghana. Die voelt alsof je met open ramen door een warme middag rijdt. En dat is perfect voor een dag als vandaag. Perfect voor zo'n donderdag als vandaag, waar de zon nog steeds zijn best doet en de temperatuur maar blijft stijgen. Ja, Kaboli, Kabatai, warme dagen vragen om warme Ghana. En dat is precies wat deze Bollywood vibe met zich meebracht. Ja, hij klonk lekker zomers, een tikje romantisch en ook gewoon lekker om even bij weg te dromen. Ja, zo heb ik nog meer Ghana meegenomen vandaag hier zo op mijn playlist. En heel toevallig komt hij ook uit de film Ginny Wed Sunny deel 2. Maar dit is een heerlijke romantische Ghana. Ik hoop zo dat Ghana, de stem van Shushant Rinko en Ghana kanaam heet Tu Najaniye.

Doe het bij mezelf, Giet. De stem van Sushant Rinku. Giet, toen had Jani Ye uit de film Ginny Wetsani deel 2. Het is een Ghana dat je even laat stilstaan bij alles wat echt belangrijk is. Hij voelt warm en eerlijk en hij zit vol gevoel. Precies zo'n liedje dat je raakt zonder dat het veel woorden nodig heeft. Ja, een mooie dag begint niet met perfectie. Maar ik zeg altijd, een mooie dag begint met een glimlach en een goed gevoel. Dus neem die positieve vibe mee, geniet van de zon vandaag en geniet van de heerlijkste Ghana en van alles wat vandaag nog op je pad komt. In ieder geval, welk pad je ook bewandelt vandaag, neem Ujala met je mee. Of het nou via DHB is, via internet, we zijn altijd en overal te ontvangen. We genieten van een sfeervolle dag, een heerlijke zomerse dag. Orisbaar, de stem van Rohit Chaan samen met Nishal.

दिल खिले और जीने को क्या चाहिए. Het originele kennen we uit het jaar 1994, destijds gezongen door Kumar Sanu, maar dit is een heerlijke cover van Rohit Chauhan, nee, Rohit Chan samen met Nishal B. Ja, je bent zo geneigd om snel Chauhan uit te spreken, maar ik moest even denken aan Sunidhi, maar dit was iemand anders met een dijkgoede stem. Ik zeg mooi mooi Ghana, groep zodat Ghana, die past bij de donderdagmiddag.

Het is 12 minuten over de klok van 12:30 en in het nieuws lees ik zojuist dat in het stadhuis van Den Haag een man is opgepakt door een arrestatieteam. En dat gebeurde kort nadat het stadhuis en de centrale bibliotheek waren ontruimd vanwege een verdachte situatie daar. Ja, op last van de politie moesten de honderden werknemers rond het middaguur de grote witte gebouwen verlaten. En dat gold ook voor de mensen die in een van de cafés op de benedenverdieping zaten. Ja, de directe omgeving van de grote witte gebouwen werden afgezet, evenals het normaal druk bezochte spui. Ja, de gearresteerde man werd even daarna geblinddoekt weggevoerd, gekleed in alleen een onderbroek. En voor zo bekend, althans voor zover bekend, is er niemand gewond geraakt. Ja, dit gebeurde dus vandaag in het stadhuis van Den Haag, waar een man is opgepakt door een arrestatieteam.

नहीं ना, जब तक जब तलक तू बोले कब तलक. Ja, komt uit de film Cocktail deel 2. Ja, het is onder andere de stem van Arijit Singh die je hierin hoort, zo, samen met Madhu Banti en nog Amitabh Bacharya. Ja, alweer zoveel jaren later. Wat is het? Ik denk zo'n 15 jaar geleden dat Cocktail 1 uitkwam. En nu komt dan Cocktail deel 2 uit. Ja, op de klok is het 1:15 geworden. We genieten nog van onze heerlijke donderdagmiddag met Ujala Radio. Ik zie heerlijke Ghana, ik zie Dhamaka Ghana. Ghana om je dag helemaal perfect mee te maken.

यह फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो दो। This is from Guru Randhawa samen met Tanik Bakshi on the vocals. Roopadi Rani, een Ghana die je ook kent van vroeger. Maar ja, zoals het gaat met heel veel Ghana's van toen, worden ze nu helemaal gerestyled en gecoverd, zodat ze weer helemaal fris en energiek klinken. En dat hoor je ook in deze Ghana. Ja, in het nieuws lees ik ook dat elektrische auto's, die worden straks misschien niet alleen een vervoermiddel, maar ook een soort rijdende thuisbatterij. Ja, je had Renault al die dat had, die de techniek al had. Maar nu starten ook Kia en Hyundai in Nederland een proef waarbij elektrische auto's stroom kunnen terugleveren aan het elektriciteitsnet. Ja, in eerste instantie gaat het om 80 auto's en het systeem moet helpen om pieken in het stroomverbruik op te vangen en het elektriciteitsnet stabieler te maken. Ja, vooral nu er steeds meer zonne- en windenergie bijkomt, is dat erg handig. Ja, het is een samenwerking met energieleverancier Vattenfall. Dat hebben ze vandaag bekendgemaakt. En het gaat om eigenaren van een Kia EV9 of een Hyundai Ioniq. Ioniq 9 dan. Die kunnen gratis de benodigde laadpaal thuis geïnstalleerd krijgen. En vervolgens kunnen ze een half jaar lang ook maximaal €500 korting krijgen op hun laadkosten. Ja, zo maak je het wel weer aantrekkelijk om dan in een Hyundai of in een Kia te gaan rijden. En ja, en je doet ook iets goeds, hè. Je zorgt ervoor dat het stroomnet beschikbaar blijft en dat hij niet constant overbelast raakt en dat die op termijn dan uit kan vallen. Want ja, dan zitten we allemaal zonder stroom. En met zo'n warme dag als vandaag kunnen we die airco niet missen. Dus ja, erg belangrijk dat ons stroomnet stabiel blijft en dat het blijft werken. Ja, het is dus nu Renault, Kia en Hyundai die deze techniek aanbieden. Maar ja, het zal niet lang duren voordat andere merken daar ook mee komen.

Ja, en dat was de stem van Seth Vika van de formatie Exclusive tegenwoordig. Organa Kanamraha, Aria Aria. Ja, je hebt het waarschijnlijk al lang door. Het is lekker zonnig, het is droog meiweer. Het is hier in Den Haag zo'n 21 graden en dan denk je van hey, de zon heeft zijn piek bereikt, maar de temperatuur heeft zijn piek nog lang niet bereikt. Hoewel het vandaag ook lente is, is het ook lekker zomers en kan het vandaag maar liefst zo'n 30 graden worden. Ja, de zwakke tot matige wind die draait naar het oosten en die voert daarmee warmere lucht aan, waardoor het vanmiddag nog warmer wordt. En de komende nacht liggen de minima tussen de 11 graden in het noorden tot 18 graden in de Randstad. En Bihaan, morgen dan wisselen zon en sluierwolken elkaar af. En landinwaarts is het dan met 30 tot 32 graden tropisch warm. Tropisch warm aan de kust, net een paar graden koeler, maar toch nog lekker warm. Ja, boven in het noorden op de Wadden is het dan wel zo'n 22 graden, dus je ziet wel wat grote verschillen. En later neemt vooral in het zuiden en in het oosten de kans op een onweersbui toe. Maar goed, hier in regio Den Haag, Amsterdam, Almere, een beetje aan de kustgebieden, daar blijft het wel lekker droog waarschijnlijk. Ja, garantie om na deze Karsakila, want ja, het weer is bijna niet te voorspellen. We doen ons best, maar het weer laat ons altijd verrassen.

0: volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf, House of Tickets, consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny
9: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shahrukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Ujala Radio, raat door dien, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat ie. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er een paar bijzonderheden bijgekomen. Allereerst de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Vlaardingen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt er nog wel langs over de parallelrijbaan. En dus ook nog richting Den Haag of richting de A4. Sterker nog, omrijden kan ook via de Benelux-tunnel en Rozenburg. Volg dan de A4, de A15 en vervolgens de A24. Vergeet dan niet de tol af te rekenen. Verder een ongeluk op de A2, Eindhoven-Maastricht, bij afrit Echt. Twee rijstroken zijn afgesloten. Vanaf Maasbracht is de vertraging 10 minuten. En door een bermbrand 1 rijstrook minder op de A28 Amersfoort-Utrecht. Voor de beeld 5 kilometer file en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey,
3: Ujala
2: Radio
3: पर लाइव लाइस्टर सलाम और नमस्ते आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो को और आपके साथ और हजारों लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Yeah.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A27 Utrecht-Breda bij Nieuwendijk. 8 kilometer en 20 minuten vertraging hierdoor. Er is één rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hangama armastigana. Goed kennen jullie ook aan de radio. Het 24/7. 24/7. Arwobi speciaal. Speciaal op jullie.
3: ये है उजाला रेडियो, रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A27 Utrecht-Breda bij Nieuwendijk. 8 kilometer en 20 minuten vertraging hierdoor. Er is één rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin Heer, door Zalgren Heer. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heer, door Shadi honne wel heer. Ja, kizika moende sanskaar heer. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heer. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: beste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A1 Hengelo-Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid 3 kilometer file tot aan de grens met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitsland. 10 minuten vertraging vanaf Zevenaar om Duitsland in te komen. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Boksmeer een kwartier op onthoud. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
3: Welcome to Ujala Radio, aapka Manoranjan Radio Station. Aap sabhi ko swagat hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag, zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A1 Hengelo-Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid. 3 kilometer file tot aan de grens met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitsland. 10 minuten vertraging vanaf Zevenaar om Duitsland in te komen. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Boksmeer een kwartier op onthoud. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel hen, door Shah die honen wel hen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel hen, door Shah die honen wel hen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Pekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. 350 kilometer file bij elkaar. Gelukkig nog niet al te veel bijzonderheden. A5 Hoofddorp Amsterdam. 20 minuten vertraging bij de aansluiting met de A10 in de vorm van 6 kilometer file. A27 Utrecht-Gorkum. Kwartier vertraging bij Noorderloos. 10 minuten extra op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. En bij Vierlingsbeek op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is daar weer vrijgegeven. Vanaf Venray nog wel 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Sangeet ke rang, Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.

0: Yau Jala Radio, Ujala Radio, Feel the Rhythm.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: I'm Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 700 kilometer file in het land. Zoals gebruikelijk is het weer druk op de weg op donderdag. Veel vertraging in de regio Amsterdam. Laten we daar ook beginnen met een ongeluk op de A10... vanuit knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein. Dat is dus de A10 West. Bij het ongeluk was ook een motorrijder betrokken. Dat gebeurde bij de Koentunnel. Dik een kwartier vertraging op die A10 West. Maar de weg is dicht, dus je moet omrijden via de A10 Oost. A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen een ongeluk. De weg is weer vrij. Vertraging nog een kwartier. Een uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 8 kilometer file. Dat komt dus door dat ongeluk op de A10 met die motorrijder. Daarom staat het daar muurvast. En kan je dus maar beter omrijden via de zuid- en de oostkant van Amsterdam. A9 tot slot vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Uitgeest 6 kilometer file en 40 minuten vertraging. Vanaf knooppunt Velzen rijdt het langzaam door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
3: एक से एक आवाजों और गीतों की पहचान सुनिए उजाला रेडियो पर

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Het warehuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestein is in hogere beroep veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het Hof in Den Haag acht haar schuldig aan groepsbelediging en belediging via berichten op X. Ze noemde mensen met een zwarte huidskleur denigrerend en beledigde advocaat Sidney Smeets. Blommestein moet Smeets €550 schadevergoeding betalen. De Bijenkorf heeft last van terughoudende consumenten. Op vergelijkbare basis daalden de bestedingen met ruim 8% en trok de webshop minder bezoekers. Topman Sean Hill noemt de markt uitdagend, vooral in het premium- en luxe segment. Dankzij kostenbesparingen en betere marges steeg de winst toch licht naar €25 miljoen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
4: Ojala Radio, DAB Plus per desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate hai. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ojala Radio, aur Ojala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ojala Radio. Dit is Ojala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ojala nog groter. Ojala Radio,

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits vanmiddag met een aantal bijzonderheden. Totaal aantal kilometers file loopt al wel iets terug. We zitten nu op 660. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een half uur vertraging bij Zaltbommel. Linkerrijstrook van de A7 is dicht vanuit de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Daar staat na een ongeluk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Altijd nog een half uur extra reistijd heb je nodig tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. En dan staat 13 kilometer file. Na een ongeluk op de A10 West bij de Koentunnel richting Zaan. Zaanstad 12 kilometer file met een half uur vertraging nog. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de aansluitende A5 nog een fikse file. Op de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam 15 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook in het zuiden van het land op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot. Want er staat 7 kilometer file vanwege een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik hou van
3: Ujala
2: Radio.
3: Je Ujala Radio. Of bajne ja raha hai ye geet aapke khatir. Ujala Radio par hum bajate hain tor khatir.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestein is in hogere beroep veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De Bijenkorf heeft last van terughoudende consumenten. Op vergelijkbare basis daalden de bestedingen met ruim 8% en trok de webshop minder bezoekers.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging nog op de volgende wegen.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun twee kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits zit er bijna op. Nog 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. Kwartiertje vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Vanaf Hoofddorp Zuid een kwartier vertraging. Een kwartier vertraging op de A27 nog vanuit Utrecht naar Breda. Langzaam rijden tussen Lexmond en Werkendam over 10 kilometer. Je vertraging is 20 minuten als je nu aansluit in de file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Staat 13 kilometer tussen Moergestel en Best. En nog 10 minuten vertraging op de N69 vanuit Veldhoven naar Neerpelt. Tussen afrit Bergijk en de Belgische grens 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Yes, he's a bad, bad boy and a bad girl. En daarmee starten we dit uur met de stem van Bancha samen met Nikita Gandhi. Heerlijk, gezellig en lekker damaka. Dat is wat je kan verwachten hier bij Ujala Radio. Zo ook vandaag op deze prachtige mooie dag. Een dag om je geen zorgen te maken. Don't worry about it. The right thing will come at the right time. En zo ook de prachtige hits en de heerlijke damaka beats hier bij Ujala Radio. Mijn naam is Jeram, Jambiaap, wat je ook aan het doen bent. Ik zou zeggen, geniet lekker van deze prachtige mooie dag. En geniet lekker samen. Ontspan lekker met jouw favoriete radio, Ujala.

Ja, en zo genieten we van de beste hits hier bij Ujala Radio. Ja, ik zou zeggen, geniet van de prachtige mooie nummers. Het is een geweldige dag. Ik zou zeggen, maak er een goede dag van. Wacht niet op een goede dag. Ik zeg altijd, maak er een goede dag van. Ja toch, de tijd die we vandaag hebben, die krijgen we niet meer terug.

Cue Vasile Dermiale Ke Aye Re. Prachtig mooi, de stem van Arijit Singh uit de film Dilwale. Ja, uitgebracht in 2015 en de film is opgenomen in Goa, Hyderabad en ook in Bulgarije zijn ze geweest hier in Europa om te filmen voor deze prachtige mooie movie. En een moviekanaam heet Dilwale. Ja, mooie nummers zitten in deze film en nog steeds kunnen we daarvan genieten. En we genieten verder, we genieten vandaag door en door van prachtige mooie nummers. Isbar on the vocals, Bacha, samen met Payal Deel.

Ja, de stem van Bancha samen met Payal Deel in deze singlesong release Ghana. Slow, slow, feed Bancha, heerlijk damaka en lekker ontspannen. Hier bij Ujala Radio genieten we van de lekkerste hits, de heerlijkste Ghana. Geniet van deze prachtige mooie dag. Ja, deze dag is misschien niet perfect, maar hij is zeker uniek. Ja, niet elke dag zal misschien goed zijn, maar er zit wel iets goeds in iedere dag, toch?

या तेरी मोहब्बत दिल ये समझ पाए ना हो। फिल्म भूत पुलिस सिस्टम फन अरमान मलिक सामने में श्रेया घोषाल। ऐसन गाना ऐसन मौसम में कान एलक मोमेंट फन द डे। Maakt niet uit wat voor weer het is. Maakt niet uit hoe laat het is. Het is altijd genieten met de stem van Arman Malik samen met Shreya Ghoshal. En is afkomstig uit de film Behoed Police. Dan heb ik hier een nummer uit de film Hamdo Hamarido. Uit het jaar 2021. De stem van Divya Kumar samen met Master Salim. Organa Kanam Hedam Gutkum.

दम गुट गुन कदी गम गुट को रासाया तन हया मेरा तन गुट गुन। Ja, ongeveer zo gaat het, hè. De stem van Divyan Kumar samen met Master Salim. Filmkanaam heer Hamdo Hamarido. Ja, prachtig. Mooi, heerlijk ontspannen. Zo is deze dag hier zo vandaag bij Ujala Radio. Ik zou zeggen, doe iets geks. Denk aan iets moois en zeg iets liefs tegen jouw geliefde. Ja, dan heeft elke dag wel iets positiefs, toch? Hey, sunbaat heer vandaag. We genieten van de mooie momenten, we genieten van de ontspannen momenten en we genieten heerlijk. Het is tijd voor de stem van Atif Aslam, hier zo op de playlist Rafta Rafta.

Raftan Sanam, de stem van Atif Aslam, klinkt geweldig, klinkt voortreffelijk en past geweldig op dit moment van de dag. Ja, zo genieten we van de mooiste songs hier bij Ujala Radio. Mehwami Jeram, ik hoop dat je lekker geniet van de prachtige mooie nummers. En ik hoop dat je een fantastische dag beleeft vandaag.

Ja, gaan ik naam hebben, Mountje Karam. Heerlijke fijne bij Ujala Radio. Gaan om lekker van te genieten. Je krijgt er een glimlach van. Alsof je naar jezelf staat te staren in de spiegel. Zo vrolijk word je van al die mooie Ghana's, die enthousiaste Ghana's. Die heerlijke positieve songs die je dag niet meer kunnen breken. En zo ook de stem van Jubin Nautiaal. Dil Galti Kar Baitha Hai. Ook een van mijn favoriete nummers.

Deal Guilty Kur bijt haar heet. De stem van Jobin Nautiaal klinkt voortreffelijk en is prachtig om van te genieten. En zo ook vandaag in deze heerlijke programmering van Ujala Radio. Ook dit uurtje genieten we van de beste hits, de mooiste Ghana. En dat zat is zat. Ja toch? Uit de film Tiger Sindahe. Een beetje Dhamaka. Een beetje wat vlottere Ghana. Organa kanam his swag, his swagget.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada. Goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistidu Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aapse baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. You are.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.
10: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
11: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalger heet. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Moendesanskar heet. Ujala Radio per vermaaist aap deze te heen. Pandra vermaaist voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are. You are. You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingen-slogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. De Europese Commissie heeft ingestemd met de overname van DMK en DOC-kaas door Arla Foods. Brussel ziet geen risico's voor de concurrentie. De fusie verenigt ruim 11.000 melkveehouders en bijna 29.000 medewerkers met een gezamenlijke omzet van meer dan 20 miljard euro. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan. Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
5: Ujala Radio.
0: You are.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Pandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Verkeersboetes stijgen volgens jou waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van €170 miljoen uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van €1 miljard wel gepland. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingen-slogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
10: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte.

You are. Ujala Radio Headlines. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala.

0: चुके हैं।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.